wijken, Kiki Miki. Iemand ooit in alles wijken, Kiki Miki. Jan moet doen met olie hel, Kiki Miki. Olie binnen mijn bel, Kiki Miki. Ketchup, uwe lijken, Kiki Miki. Ja, praat al gewoon om kijken.